0: Ik weet alleen dat er zijn van de strijd in dat. Ik hoop dat er een beetje aan de
1: Zo, zodat er een blik in de ogen en wordt van talen. Huh?

Welkom in mijn weer. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken. De anti-clown heeft je zwaar op gezocht, dus doe hem een lol en concentreer u. Laat u niet afleiden door uw phone of uw lief. Luistert. Come on. Hier gaan we. Sper de ogen. Oren wijd. Open uw bek. Trek de ketting.